Nee, dat mij wel in bedding. Nooit vastgedoet, wat alle ding. Nogmaals een refrein.